0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep Castricum.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: Dit is Omroep Kast.

0: luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak

0: zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
3: Dit is Omroep Castricum.

0: haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Omroep Castricum.
2: Hier hoor je thuis.

0: Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding, persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training, voor echt resultaat.
2: Oh, Piet Hellemans hier, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep Kast.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Dit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats stelt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Dijk en Waard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijk en Waard zelf polshoog te nemen. Een ongeluk op de N242 richting Herugewaard heeft maanden voor flinke schade en verkeershinder gezorgd. Bij de botsing kwam een auto bijna onder een vrachtwagen terecht en raakte zwaar beschadigd. De weg lag vol met glas en brokstukken. Hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen. Eén betrokken is nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk werden twee rijstroken tijdelijk afgesloten. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en nat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de derde keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. Een auto is zondagochtend tegen de gevel van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee gereden. De bestuurster verloor door een onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen het gebouw. Niemand raakte gewond, maar de auto liep wel schade op. De flat bleef na de botsing onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
1: Met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
0: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
0: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep Castricum.
5: Met een nieuw uur vol.

0: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Dijk en Waard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijk en Waard zelf polshoog te nemen. Een fietser is maandagmiddag aangereden door een auto in Alkmaar. Dat gebeurde rond 3 uur aan de Robbonsbosweg. De fietser kwam bij de aanrijding te vallen en liep een hoofdwond op. De fiets raakte ook flink beschadigd. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de hoofdwond ter plekke verzorgd. Het slachtoffer hoeft uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. De Alkmaarse politieke partij Status Quo heeft raadsvragen gesteld over een boete die vrijwilligers van de partij gekregen hebben. Status Quo wilde na een inzameling 4 pannen soep afleveren bij daklozenopvang DNO Doen. Daarvoor parkeerden ze hun auto's voor de deur. En dat mocht niet, oordeelden handhavers. Status Quo vindt dat handhaving coulanter had mogen zijn en wil de mening van de wethouder horen. Er komen voorlopig geen nieuwe huizen aan de noord- en noordoostkant van Egmond aan de Hoef. De gemeente Bergen wil daar juist recreatiegebieden maken met paden om te wandelen en te fietsen. Dat staat in een nieuwe gebiedsvisie. Het plan is nog niet definitief en wordt later uitgewerkt. Natuur krijgt meer ruimte en landbouw blijft mogelijk. Woningbouw wordt niet uitgesloten, maar staat niet in de plannen. De raad beslist eind mei. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
1: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, oké,

0: duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
1: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
0: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jetten. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Castricum.
3: Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is maar één rijstrook open bij knooppunt Velsen door een ongeluk. 7 kilometer file begint bij knooppunt Raasdorp. En de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling. Schalkoord, training en advies. En Club Maris.
6: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: Dit is Omroep Kast.

0: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De rechtbank in Alkmaar heeft een 38-jarige man uit Herugewaard vrijgesproken van het afsteken van illegaal vuurwerk tijdens de laatste jaarwisseling. Aan de Bilderdijkstraat in zijn woonplaats ontplofte toen een mortiervuurpijl in een woonkamer. De schade was enorm. De Herugewaarder reed daarna snel weg in zijn bedrijfsbus. Volgens de rechtbank is er daarmee niet genoeg bewijs dat de man verantwoordelijk is voor het afsteken van de vuurpijl. Een ongeluk op de N242 richting Herugewaard heeft maandag voor flinke schade en verkeershinder gezorgd. Bij de botsing kwam een auto bijna onder een vrachtwagen terecht en raakte zwaar beschadigd. De weg lag vol met glas en brokstukken. Hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen. Eén betrokken is nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk werden twee rijstroken tijdelijk afgesloten. In Bergen heeft oud-burgemeester Hetty Hafkamp een lintje gekregen. Ze is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hafkamp was 12 jaar burgemeester in de gemeente Bergen tot 2020. Haar burgemeesterschap kenmerkte zich door grote politieke onrust binnen de gemeenteraad. Met onderscheiding wordt haar jarenlange inzet erkend door het openbaar bestuur en haar brede maatschappelijke betrokkenheid, onder meer bij de historische vereniging. De bestuurder van een scooter is gewond geraakt bij een val in Limmen. Dat gebeurde zondagmiddag rond 14:15 op de Uitgeersterweg. Het zou volgens getuigen gaan om een man van 91 die deelnam aan een rondrit van een scooterclub. De man zou tijdens die rit controle over zijn scooter zijn verloren en ging onderuit. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer eerst op de plek van het ongeval behandeld en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: hoor je thuis.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
2: Een stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
1: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
3: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk. En het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
1: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
5: Dit is Omroep Castries.

0: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De rechtbank in Alkmaar heeft een 38-jarige man uit Heerhugowaard vrijgesproken van het afsteken van illegaal vuurwerk tijdens de laatste jaarwisseling. Aan de Bilderdijkstraat in zijn woonplaats ontplofte toen een mortiervuurpijl in een woonkamer. De schade was enorm. De Heerhugowaarder reed daarna snel weg in zijn bedrijfsbus. Volgens de rechtbank is er daarmee niet genoeg bewijs dat de man verantwoordelijk is voor het afsteken van de vuurpijl. Een ongeluk op de N242 richting Heerhugowaard heeft maanden voor flinke schade en verkeershinder gezorgd. Bij de botsing kwam een auto bijna onder een vrachtwagen terecht en raakte zwaar beschadigd. De weg lag vol met glas en brokstukken. Hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen. Eén betrokken is nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk werden twee rijstroken tijdelijk afgesloten. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en nat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de derde keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. Een auto is zondagochtend tegen de gevel van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee gereden. De bestuurster verloor door een onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen het gebouw. Niemand raakte gewond, maar de auto liep wel schade op. De flat bleef na de botsing onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: hoor je thuis.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling. Schalkoord, training en advies. En Club Maris.
4: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
5: Dit is Omroep Castricum.

0: Stef Bos, Queen, Tim Hardin en nog veel anderen. Vandaag begin ik met drie nummers uit 2026. Neil Diamond, inmiddels 85 jaar oud, brengt deze week een nieuwe album uit, Wild at Heart. Hier krijg je alvast een voorproefje. Ook al ben ik wat ouder, blijf ik jong, van hart en vrij met mijn gedachten. Wild at Heart van Neil Diamond.
1: One side of me is warm and quiet.

prachtig liedje Jardin van Jori. Over focus aanbrengen in een wereld die je van alle kanten aan je trekt. Jardin betekent letterlijk de tuin. Cultiveer votre jardin naar het boekje van Candide van Voltaire. Dark Before the Dawn van Saumier is ook een nieuw nummer wat net is uitgebracht over het opkrabbelen na moeilijke tijden. Voordat het licht is, is het donker.

0: Dit is Omroep Castricum.
1: En je luistert naar Koffieklanken met Rob. Elke dinsdag van 10 tot 11 bij Omroep Castricum. Fijn dat je erbij bent vanochtend. Vandaag vieren we 81 jaar vrijheid. De vlag bij ons die hangt al uit. Volgende week word ik zelf 75 jaar. En zelf heb ik nog nooit een oorlog van dichtbij meegemaakt. Ik hoop dat jij, ik en onze kinderen en onze kleinkinderen ook dat ook nooit zullen meemaken. Maar ja, zeker is dat helaas niet. De vrijheid die we hebben, die moeten we koesteren, verzorgen en onze democratie hoog in het vaandel houden. Ik heb 4 nummers voor je uitgezocht die allemaal met vrijheid te maken hebben. We beginnen met People Got to Be Free van de Rascals uit 1968. Uitgebracht in een turbulente tijd in de VS, toen Robert Kennedy en Martin Luther King werden vermoord. Over samen leven in vrijheid.

Bij de 75e herdenking schreef Stef Bos een prachtig lied, Daarom zijn wij vrij. En dat is, wij zijn vrij, omdat mensen opstonden die voor onze vrijheid vochten. Vrij om te bewegen, vrij om te kiezen, vrij om weg te gaan of te blijven waar we zijn. En waar de vrijheid van de een niet de ander onderdrukt. Prachtig lied van Stef Bos, Daarom zijn wij vrij.

Karel van Oschitsky, Jan Kampert, Victor Garra, Steve Biko, Anne Frank, Ken Saro-Wiwa, de soldaten op het strand van Juno, Gold en Utah.

I Want to Break Free van Queen uit 1984. Over vastzitten en de vrijheid zoeken. In 1969 zong Tim Hardin een prachtig lied over vrijheid. The Simple Song of Freedom. Hij zong het op Woodstock. En het is een protest tegen de oorlog en voor verzoening.

0: Dit is
1: Omroep Castricum.
2: En je luistert naar Koffieklanken met Rob, elke dinsdagochtend van 10 tot 11 bij Omroep Castricum. Fijn dat je erbij bent vanochtend. Even een vluchtige kijk op het weer. De scholen zijn dicht in Castricum, dus mensen hebben vakantie, kinderen hebben vakantie. Verleden week was het al mooi en deze week is het ook mooi. Je mag blij zijn dat je in het noordwesten zit, want ik heb begrepen dat in het zuidoosten behoorlijk wat regen valt. Maar hier bij ons in het noordwesten is het zonnig. En dat blijft deze week ook zo, misschien morgen een klein spatje, maar dat mag de naam niet, de pret niet drukken. Ondanks het mooie weer gaan we met de muziek even naar Duitsland.

Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Dat zong Reinhard May in 1974 onmiskenbaar zijn stem over het gevoel van vrijheid boven de wolken. Laten we dansen, zong Enrique Iglesias in 1999.

Si j'étais président van Gérard Lenormand. Als ik president zou zijn, zou ik mijn toespraken voor je zingen. Nou, dat lijkt me toch even een heel andere invalshoek. Volare van de Gypsy Kings over vliegen, over het gevoel van loslaten, vrijheid en geluk. Penso con sueño para

0: Kastrico.
1: En je luistert naar Koffieklanken met Rob. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 bij Omroep Kastrico. Leuk dat je luistert. Ja, vandaag is de 81ste bevrijdingsdag, 5 mei 2026. Een dag om feest te vieren, denk ik. En naar goede muziek te luisteren. Veel met elkaar te feesten en te dansen.

0: Ja, daar was hij dan, die hit uit 1954. Echt een dijk van een hit, Rock Around the Clock van Bill Haley en de Comets. Dat was een symbool van de jeugdcultuur in de jaren 50 en een doorbraak van rock and roll. Ja, daarvoor hoorde je Ik wil dansen van Vrouwtje over licht en, op het album Licht en Donker over vluchten in je dans. Man, I Feel Like a Woman van Shania Twain gaat ook over dansen.
1: Let's go, girls.

In 1964 bracht Martha Reeves en de Vandellas ook een mooi nummer uit over dansen, Dancing in the Street. En dat gaat over samen dansen op straat, plezier maken in plaats van ruzie. Gewoon lekker dansen, geen ruzie maken. It doesn't matter what you wear, just as long as you are there. Je hoort erbij, overal in de wereld.

Ja, met Dancing in the Street van Martha Rees en de Vandellas is het uurtje koffieklanken weer bijna voorbij. Voor het nieuws hoor je nog de Death Ray Boogie van Dan Popek uit 2012. Zoals ik zei, het uurtje koffieklanken is weer bijna voorbij op deze 5e mei 2026, bevrijdingsdag. De 81ste bevrijdingsdag. Fijn dat je erbij was vanochtend. En leuk als je er volgende week ook weer bij bent. De playlist van vandaag die staat klaar voor je. En die kun je terugvinden op Spotify onder Koffieklanken met Rob. Dat zijn vier losse woorden. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe uitzending van Koffieklanken. Ik hoop dat je er ook bij bent. En ik wens je nog een hele mooie dag. Nou, ook deze week zal dat weer lukken met het hele mooie weer. Tot volgende week.

0: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Overal in de regio is maandagavond stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarna is in de nacht van maandag op dinsdag het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen door hardlopers uit de regio. Dat wordt in een estafette naar verschillende bevrijdingsfeesten gebracht. Rond het middaguur moeten de sporters arriveren. Onder meer in Alkmaar, Heerhugowaard, Oud-Karspel en Castricum brengen lopers een vlam om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken. De politie heeft in een uur tijd 16 mensen beboet voor het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde maandagochtend op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Bellen of appen achter het stuur is gevaarlijk rijgedrag en dus controleert de politie er streng op. In maart werd op dezelfde plek ook al een controle uitgevoerd. De boete voor telefoongebruik tijdens het rijden bedraagt €440. Een fietser is maandagmiddag aangereden door een auto in Alkmaar. Dat gebeurde rond 3 uur aan de Robbonsbosweg. De fietser kwam bij de aanrijding te vallen en liep een hoofdwond op. De fiets raakte ook flink beschadigd. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de hoofdwond ter plekke verzorgd. Het slachtoffer hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. In Bergen heeft oud-burgemeester Hetty Hafkamp een lintje gekregen. Ze is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hafkamp was 12 jaar burgemeester in de gemeente Bergen tot 2020. Haar burgemeesterschap kenmerkte zich door grote politieke onrust binnen de gemeenteraad. Met onderscheiding wordt haar jarenlange inzet erkend door het openbaar bestuur en haar brede maatschappelijke betrokkenheid, onder meer bij de historische vereniging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.
1: Zometeen op Omroep Castricum.

0: Maar nu eerst het nieuws van 11 uur. Hier hoor je thuis.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdi zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd, kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderen.

0: anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
1: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager en Boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep Castricum.

0: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De gemeente Dijkenwaard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. De veiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. Dijkenwaard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijkenwaard zelf polshoog te nemen. De rechtbank in Alkmaar heeft een 38-jarige man uit Herugewaard vrijgesproken van het afsteken van illegaal vuurwerk tijdens de laatste jaarwisseling. Aan de Bilderdijkstraat in zijn woonplaats ontplofte toen een mortiervuurpijl in een woonkamer. De schade was enorm. De Herugewaarder reed daarna snel weg in zijn bedrijfsbus. Volgens de rechtbank is er daarmee niet genoeg bewijs dat de man verantwoordelijk is voor het afsteken van de vuurpijl. De Alkmaarse politieke partij Status Quo heeft raadsvragen gesteld over een boete die vrijwilligers van de partij gekregen hebben. Status Quo wilde na een inzameling 4 pannen soep afleveren bij daklozenopvang DNO Doen. Daarvoor parkeerden ze hun auto's voor de deur en dat mocht niet, oordeelden handhavers. Status Quo vindt dat handhaving coulanter had mogen zijn en wil de mening van de wethouder horen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.
3: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you devil like. You cross the line 100 times. Overriding wrongs and rights. Fell down, feather light. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up.

0: hoor je thuis.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse anti-slavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
4: Dit is Omroep.

0: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De gemeente Dijkenwaard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. De veiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. Dijkenwaard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijkenwaard zelf polshoog te nemen. Een ongeluk op de N242 richting Herugewaard heeft maandag voor flinke schade en verkeershinder gezorgd. Bij de botsing kwam een auto bijna onder een vrachtwagen terecht en raakte zwaar beschadigd. De weg lag vol met glas en brokstukken. Hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen. Eén betrokken is nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk werden twee rijstroken tijdelijk afgesloten. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en dat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de derde keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.
1: Je luistert naar Omroep Castricum.

0: Maar nu eerst het nieuws van 1 uur. Hier hoor je thuis.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep.

0: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Overal in de regio is maandagavond stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarna is in de nacht van maandag op dinsdag het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen door hardlopers uit de regio. Dat wordt in een estafette naar verschillende bevrijdingsfeesten gebracht. Rond het middaguur moeten de sporters arriveren. Onder meer in Alkmaar, Heerhugowaard, Oud-Karspel en Castricum brengen lopers een vlam om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken. De politie heeft in een uurtijd 16 mensen beboet voor het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde maandagochtend op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Bellen of appen achter het stuur is gevaarlijk rijgedrag en dus controleert de politie er streng op. In maart werd op dezelfde plek ook al een controle uitgevoerd. De boete voor telefoongebruik tijdens het rijden bedraagt €440. Een fietser is maandagmiddag aangereden door een auto in Alkmaar. Dat gebeurde rond 3 uur aan de Robbonsbosweg. De fietser kwam bij de aanrijding te vallen en liep een hoofdwond op. De fiets raakte ook flink beschadigd. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de hoofdwond ter plekke verzorgd. Het slachtoffer hoeft uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. In Bergen heeft oud-burgemeester Hetty Hafkamp een lintje gekregen. Ze is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hafkamp was 12 jaar burgemeester in de gemeente Bergen tot 2020. Haar burgemeesterschap kenmerkte zich door grote politieke onrust binnen de gemeenteraad. Met onderscheiding wordt haar jarenlange inzet erkend door het openbaar bestuur en haar brede maatschappelijke betrokkenheid. Onder meer bij de historische vereniging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.

0: hoor je thuis.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. Drie van hen zijn inmiddels overleden, onder wie twee Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
5: Dit is Omroep

0: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van het Lucht. De gemeente Dijkenwaard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. Beveiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. Dijkenwaard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijkenwaard zelf polshoog te nemen. De rechtbank in Alkmaar heeft een 38-jarige man uit Herugewaard vrijgesproken van het afsteken van illegaal vuurwerk tijdens de laatste jaarwisseling. Aan de Bilderdijkstraat in zijn woonplaats ontplofte toen een mortiervuurpijl in een woonkamer. De schade was enorm. De Herugewaarder reed daarna snel weg in zijn bedrijfsbus. Volgens de rechtbank is er daarmee niet genoeg bewijs dat de man verantwoordelijk is voor het afsteken van de vuurpijl. De Alkmaarse politieke partij Status Quo heeft raadsvragen gesteld over een boete die vrijwilligers van de partij gekregen hebben. Status Quo wilde na een inzameling 4 pannen soep afleveren bij dakloze opvang DNO Doen. Daarvoor parkeerden ze hun auto's voor de deur en dat mocht niet, oordeelden handhavers. Status Quo vindt dat handhaving coulanter had mogen zijn en wil de mening van de wethouder horen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.

0: maar nu eerst het nieuws van 3 uur.
1: Hier hoor je thuis.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwest is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding. Persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training. Voor echt resultaat.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
5: Dit is Omroep

0: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Overal in de regio is maandagavond stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarna is in de nacht van maandag op dinsdag het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen door hardlopers uit de regio. Dat wordt in een estafette naar verschillende bevrijdingsfeesten gebracht. Rond het middaguur moeten de sporters arriveren. Onder meer in Alkmaar, Heerhugowaard, Oud-Karspel en Castricum brengen lopers een vlam om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken. Dijkenwaard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijkenwaard zelf polshoog te nemen. Een ongeluk op de N242 richting Heerhugowaard heeft maanden voor flinke schade en verkeershinder gezorgd. Bij de botsing kwam een auto bijna onder een vrachtwagen terecht en raakte zwaar beschadigd. De weg lag vol met glas en brokstukken. Hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen. Eén betrokken is nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk werden twee rijstroken tijdelijk afgesloten. Een zeldzame witsnuitdolfijn is zondagavond levend aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Rond 8 uur ontstond er veel drukte toen omstanders het dier vonden en dat hielden met water en doeken. De dolfijn leek niet gewond en ademde goed. SOS Dolfijn heeft het dier opgehaald en naar de opvang gebracht. Daar wordt onderzocht wat er aan de hand is. Het is pas de derde keer dat zo'n dolfijn levend wordt opgevangen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.
4: Je luistert naar
2: Omroep Castricum.

0: hoor je thuis.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
4: Dit is Omroep Castricum.

0: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Omwonenden van poppodium Victorie in Alkmaar hebben bezwaar gemaakt tegen geplande dakconcerten. Het gaat om 10 avondactiviteiten. Volgens bewoners zorgden eerdere optredens op het dak voor veel geluidsoverlast en werden geluidsnormen niet nageleefd. De indiener van het bezwaar wil dit intrekken als de gemeente toezegt de geluidsregels voortaan strikt te controleren en te handhaven. Kono, kaasmakers uit Midden-Beemster, producent van Beemsterkaas, neemt boterbedrijf Van de Koe over. Met de overname wil Kono zijn positie in het hogere botersegment versterken. Het merk Van de Koe blijft bestaan en ook lopende afspraken met klanten en leveranciers blijven ongewijzigd. Oprichter Roel Kramer blijft betrokken bij het bedrijf. Volgens Kono biedt de overname kansen om het premium botermerk verder te laten groeien. De politie heeft in een uur tijd 16 mensen beboet voor het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde maandagochtend op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Bellen of appen achter het stuur is gevaarlijk rijgedrag en dus controleert de politie er streng op. In maart werd op dezelfde plek ook al een controle uitgevoerd. De boete voor telefoongebruik tijdens het rijden bedraagt €440. Dijk en Waard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijk en Waard zelf polshoog te nemen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.

0: Maar nu eerst het nieuws van 5 uur. Omroep Afrika. Hier hoor je thuis.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. De Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
3: Hallo, Piet Hellemans hier, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep.

0: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het evenement Kaaskoppenstad in Alkmaar komt 10.000 euro tekort voor de editie van 6 en 7 juni. Eerder was het gat nog 20.000 euro, maar de helft is inmiddels gedekt door een gulle sponsor. Door stijgende kosten voor onder meer veiligheid en opbouw is extra steun nodig. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om bij te dragen. Het evenement gaat hoe dan ook door. Overal in de regio is maandagavond stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarna is in de nacht van maandag op dinsdag het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen door hardlopers uit de regio. Dat wordt in een estafette naar verschillende bevrijdingsfeesten gebracht. Rond het middaguur moeten de sporters arriveren. Onder meer in Alkmaar, Heerhugowaard, Oud-Karspel en Castricum brengen lopers een vlam om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken. De gemeente Dijkenwaard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. Beveiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. In Bergen heeft oud-burgemeester Hetty Hafkamp een lintje gekregen. Ze is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hafkamp was 12 jaar burgemeester in de gemeente Bergen tot 2020. Haar burgemeesterschap kenmerkte zich door grote politieke onrust binnen de gemeenteraad. Met onderscheiding wordt haar jarenlange inzet erkend door het openbaar bestuur en haar brede maatschappelijke betrokkenheid. Onder meer bij de historische vereniging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.

0: hoor je thuis.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding. Persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training. Voor echt resultaat.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
5: Dit is Omroep Castricum.

0: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Omwonenden van poppodium Victorie in Alkmaar hebben bezwaar gemaakt tegen geplande dakconcerten. Het gaat om 10 avondactiviteiten. Volgens bewoners zorgden eerdere optredens op het dak voor veel geluidsoverlast en werden geluidsnormen niet nageleefd. De indiener van het bezwaar wil dit intrekken als de gemeente toezegt de geluidsregels voortaan strikt te controleren en te handhaven. Overal in de regio is maandagavond stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarna is in de nacht van maandag op dinsdag het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen door hardlopers uit de regio. Dat wordt in een estafette naar verschillende bevrijdingsfeesten gebracht. Rond het middaguur moeten de sporters arriveren. Onder meer in Alkmaar, Heerhugowaard, Oud-Karspel en Castricum brengen lopers een vlam om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken. Een fietser is maandagmiddag aangereden door een auto in Alkmaar. Dat gebeurde rond 3 uur aan de Robbonsbosweg. De fietser kwam bij de aanrijding te vallen, liep een hoofdwond op. De fiets raakte ook flink beschadigd. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de hoofdwond ter plekke verzorgd. Het slachtoffer hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. De rechtbank in Alkmaar heeft een 38-jarige man uit Heerhugowaard vrijgesproken van het afsteken van illegaal vuurwerk tijdens de laatste jaarwisseling. Aan de Bilderdijkstraat in zijn woonplaats ontplofte toen een mortiervuurpijl in een woonkamer. De schade was enorm. De Heerhugowaarder reed daarna snel weg in zijn bedrijfsbus. Volgens de rechtbank is er daarmee niet genoeg bewijs dat de man verantwoordelijk is voor het afsteken van de vuurpijl. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.
1: Je luistert naar Omroep Castricum.

0: Hoor je thuis.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houttuin.
2: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
1: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket... waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding. Persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training. Voor echt resultaat.
4: Hallo, Piet Hellemans hier, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
5: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
6: Dit is Omroep Castricum.

Goedenavond, Castricum. Dit waren Iggy Pop en Kate Pearson. Candy. Goedenavond, ik ben Niels Canty. Het programma heet Niels on Wheels. En je luistert naar Omroep Castricum. En Castricum en omgeving natuurlijk. En dan heb ik het over de Woude, Limmen, Akersloot. Natuurlijk Bakkum en Castricum zelf. Laten we die niet vergeten. Dit is Somjeu.

0: Niels on Wheels. Omroep Castricum.
1: Dit is
2: Omroep Castricum. Hier hoor je thuis.

0: Goedenavond, lieve luisteraars van Castricum. Dit was Skik op fietsen. Hey, pak die agendas er maar weer bij, want volgende week dan is het Hemelvaartsdag. En dan gaat het gebeuren, hoor. Dan organiseert op 14 mei de Protestantse Kerk Castricum weer het traditionele douwtrappen. Het is een meditatieve ochtendwandeling van een klein uur waar we genieten. Ja, we gaan genieten, hoor, van de natuur die wakker wordt. En dat is altijd fantastisch om te zien, kan ik je uit ervaring vertellen.
1: Niels on Wheels, Omroep Castricum.
2: Omroep Castricum.

0: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Omwonenden van poppodium Victorie in Alkmaar hebben bezwaar gemaakt tegen geplande dakconcerten. Het gaat om 10 avondactiviteiten. Volgens bewoners zorgden eerdere optredens op het dak voor veel geluidsoverlast en werden geluidsnormen niet nageleefd. De indiener van het bezwaar wil dit intrekken als de gemeente toezegt de geluidsregels voortaan strikt te controleren en te handhaven. Kono, kaasmakers uit Midden-Beemster, producent van Beemsterkaas, neemt boterbedrijf Van de Koe over. Met de overname wil Kono zijn positie in het hogere botersegment versterken. Het merk Van de Koe blijft bestaan en ook lopende afspraken met klanten en leveranciers blijven ongewijzigd. Oprichter Roel Kramer blijft betrokken bij het bedrijf. Volgens Kono biedt de overname kansen om het premium botermerk verder te laten groeien. De politie heeft in een uur tijd 16 mensen beboet voor het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde maandagochtend op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Bellen of appen achter het stuur is gevaarlijk rijgedrag en dus controleert de politie er streng op. In maart werd op dezelfde plek ook al een controle uitgevoerd. De boete voor telefoongebruik tijdens het rijden bedraagt €440. Dijk en Waard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijk en Waard zelf polshoog te nemen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

Dit is The Last Time Keane. Geweldige band, echt. Ik ben groot fan van ze. Hey, dit is nog steeds Omroep Kassikum, Niels en Wiels met Niels Kenty. En kom maar door met die verzoeken via de app. Altijd wel even leuk. Dit is Donna Summer.

Ook weer zo'n lekkere band bij Nils on Wheels, Maroon 5. This is love. Hey, moet je nou eens even horen. Zondagochtend is er een automobiliste met haar auto tegen een flatwoning aangereden op het Doris Rijkerplein. Hoe krijg je het van elkaar werkelijk? Echt waar. Deze automobiliste is door de onbekende oorzaak de controle over haar voertuig verloren en kwam tegen de flatwoning tot stilstand, waarbij ze gewond raakte. Er staat niet hoe ernstig. De politie heeft artikel 130, en dan weet je het natuurlijk wel, procedure gestart. Wat betekent dat het rijbewijs van de vrouw is ingevorderd en naar rijgeschiktheid onderzocht gaat worden. Dus ze wordt even gekeurd en getest. En dat lijkt me geen overbodige luxe. Dit is nieuw.

0: Geweldig nummer natuurlijk van Caro Emerald, Back It Up. Een fantastische Nederlandse heldin als je het mij vraagt. Echt waar. Goedenavond Castricum en mijn omgeving. Je luistert naar Niels en Wils, ik ben Niels Kenty, Omroep Castricum. En we maken er een gekke huis van.
1: Je luistert naar Omroep Castricum.

0: Maar nu eerst het nieuws van 8 uur. Omroep Afrika. Hier hoor je thuis.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
2: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
1: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog, met soms wat zon, bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep

kennen we ze nog, de jongens van Wet Wet Wet, More Than Love. Dat waren 3 of 4 mooie boys, kan ik me nog herinneren, jaren 80. En de meiden, die zwijmelden heerlijk weg. Dit is Bon Jovi.

0: Dit was Joyce Sims. Come into my life. Ik zou niets liever willen, lieverd, maar het gaat gewoon niet gebeuren, denk ik zomaar. Hey, om automobilisten extra te attenderen bij de benadering van een zebrapad, heeft de gemeente extra markering aangebracht. Naast de zebrastrepen op de weg en het verkeersbord heeft de gemeente als aanvulling reflecterende stroken op de palen aangebracht in een geel-zwarte uitvoering. Nog meer duidelijkheid voor de automobilist en hopelijk meer veiligheid voor overstekende voetgangers. Chapeau, chapeau voor gemeente Castricum, lieve luisteraars.
1: Niels on Wheels, Omroep Castricum.
2: Je luistert naar
1: Omroep Castricum.

0: up, picking it up, loving, I'm living, so we turning up, yeah, we turning it up.
1: Dit was de fantastische Ariana Grande, No More Tears to Cry. En dan gaat het echt niet goed met je, kan ik je vertellen. Je luistert overigens naar...
2: Nieuws on Wheels, Omroep Castricum.
3: Omroep Castricum.

0: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Dinsdagmiddag werd de brandweer van Castricum opgeroepen voor een woningbrand aan de Weberstraat. Omdat de brand mogelijk was doorgeslagen vanuit de keuken naar het inpandige ventilatiesysteem, werd ook een hoogwerker opgeroepen. Bij de woning was een tijdje rook zichtbaar die vanaf de eerste etage en de zolder leek te komen. Er is niemand gewond geraakt. Wat er precies in brand heeft gestaan, wordt nog onderzocht. Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeerstermeer werkt aan de lokale verdieping van het Uitgeerstermeer en de verbetering van de zwemwaterkwaliteit bij Oeverpark Dorregeest bij Uitgeest. Daar wordt een damwand aangelegd rond de nieuwe zwembaai aan het strand van het Oeverpark. De voorziening moet voor betere afscherming en doorstroming van water gaan zorgen. De ingreep zorgt voor zowel de natuurdoelen als voor een veilige zwemvoorziening. Omwonenden van poppodium Victorie in Alkmaar hebben bezwaar gemaakt tegen geplande dakconcerten. Het gaat om 10 avondactiviteiten. Volgens bewoners zorgden eerdere optredens op het dak voor veel geluidsoverlast en werden geluidsnormen niet nageleefd. De indiener van het bezwaar wil dit intrekken als de gemeente toezegt de geluidsregels voortaan strikt te controleren en te handhaven. Dijk en Waard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijk en Waard zelf polshoog te nemen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.

0: Dit was De Dijk. Ik kan het niet alleen. Jammer dat de mannen niet meer bij elkaar zijn. Helaas, wie weet, komt er nog eens een keer een reunietje of zo. Zou leuk zijn, hè? Zondagmiddag rond 14:50 was er een ongeval gemeld op de Uitgeesterweg in Limmen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse nadat een scooterrijder ten val was gekomen. Het ging om een 91-jarige man. Ja, dan moet je ook geen scooter meer rijden, sorry hoor. Die meedeed aan een rit op de motorclub. De kwakel. De man verloor de controle over zijn scooter en ging onderuit. Mogelijk speelde het rode grind een weg en rolly bij. En ja, godsam, ik kom er gewoon niet meer uit. Ik ben helemaal van mijn apropos. 91 jaar, ik vind het ook wel wat moois hebben natuurlijk. Maar ja. Ik heb zo mijn twijfels, lieve luisteraars.
1: Dit is Omroep Castricum.

Dit was Dan Hartman, We Are The Young. Wat dat dus vredesnaam mag betekenen, mag Joost weten. Hey, lieve luisteraars, mij hoor je morgen trouwens weer. Niels on Wheels bij Omroep Castricum. Niels kent hij dus. Om 7 uur om precies te zijn in de avond. Ga vooral niet 's ochtends zitten luisteren, want dan hoor je weinig van mij in elk geval. Hey, dit is een hele leuke die ik voor je klaar heb staan. Nick Kamen.

0: hoor je thuis.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
2: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd, dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
1: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
5: Oh, Piet Hellemans hier, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
6: Dit is Omroep Castricum.

Goedenavond, mijn naam is Kees Veldman en welkom bij het eerste uur van de Tuin der Lusten. De plichten van de dag zijn geëindigd en nu is het tijd voor verstrooiing. Verstrooiing verwijst naar ontspanning of afleiding. In dit programma gaan we op zoek naar plezier, vertier en amusement. In het eerste uur hebben we Henk Nuis, waar we gaan praten over een speciaal verhaal over de andere Henk Nuis. Ook in het eerste uur een mooie liefdestekst van de stem. Regionieuws en uiteraard het wereldnieuws. In het tweede uur hebben we de Mutante Mug en Running Team aangesloten. Ook is er nog ruimte voor verzoekjes. Voor jouw verzoeknummer kun je mij persoonlijk appen of delen via Insta Kees op de radio. Het thema van de show is Bevrijdingsdag. De avond ademvrij, vrijheid, zacht en gedragen. Alsof de nacht zelf even herinnert wat loslaten betekent. Vanavond staan we stil bij Bevrijdingsdag. Een moment waarop stilte, herinnering en licht samenkomen. Niet met luid gejuich, maar met ruimte. Om te ademen, te bewegen, te kiezen. Stap mee deze schemering in. Waar vrijheid geen woord is. Maar een gevoel dat langzaam ontkiemt. Verder muziek.

echtgenoten opnieuw trouwt zijn de volgende. Dwaasheid of humeurigheid van de echtgenoten. Afkeer van haar bij de man. Het ontbreken van nakomelingen. Het geboren worden van uitsluitend dochters. Of loszinnigheid van de man. Vanaf het begin af aan moet de vrouw ernaar streven het hart van haar man te veroveren door hem voortdurend bewijzen te geven van haar toewijding, haar opgewektheid en haar wijsheid.

0: Welkom in de tuin der lusten.
1: Ja, welkom in de tuin der lusten van 5 mei, de Henk Nuijens editie. En we zijn weer aangekomen.

komen op het wereldnieuws van vandaag. Het is vandaag 5 mei. En dat is de 126e dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 240 dagen tot het einde van het jaar. En vandaag ademt alles hier vrijheid. Het is bevrijdingsdag. Een moment om ruimte te maken, om even stil te staan bij wat mogelijk wordt wanneer grenzen verdwijnen en nieuwe paden open liggen. We nemen een paar lichte en positieve momenten mee uit de geschiedenis van deze dag. We beginnen stijlvol in 1921, wanneer parfum Chanel nummer 5 wordt gelanceerd. Een geur die uitgroeit tot een wereldwijd icoon en symbool wordt voor creativiteit en elegantie. In 1948 wordt in Utrecht Pax Christi Nederland opgericht. Een vredesbeweging die zich inzet voor verzoening en dialoog. Passend bij de gedachte van Bevrijdingsdag. Een modern hoofdstuk in de gezondheidszorg schrijven in 2023. Wanneer de Wereldgezondheidsorganisatie bekendmaakt dat de coronapandemie niet langer een wereldwijde noodsituatie is. Een duidelijke stap richting herstel en openheid. Ook infrastructuur brengt vooruitgang. In 1835 rijdt tussen Brussel en Mechelen de eerste trein op het Europese continent. Een reis van 20 kilometer die het begin markeert van een verbonden Europa per spoor. Op mediagebied noteren we in 1995, wanneer het NCRV-programma Taxi een internationale televisieprijs wint in Montreux. Een mooie erkenning voor de Nederlandse televisie. Sportief is deze dag rijk gevuld. In 2013 wordt Ajax kampioen van Nederland. En 2024 pakt PSV zijn 25e landstitel. Ook individuele prestaties schitteren. Demi Vollering wint in 2024 de Vuelta Femenina met een solo slotetappe. Maar uiteraard sluiten we af met een mooie geschiedenis van wetenschap en vrijheid. In 1961 wordt Alan Shepard gelanceerd aan boord van Mercury MR3. Hij is daarmee de eerste Amerikaan in de ruimte en de tweede mens die ooit de aarde verlaat. Zijn vlucht duurde slechts 15 minuten, maar het effect is enorm. Voor het eerst laat een mens de wereld letterlijk achter zich. Het is een mooi moment dat symbool staat voor durf, verkenning en het idee dat grenzen niet altijd het einde zijn, maar soms juist een begin. In de context van Bevrijdingsdag krijgt deze vlucht extra betekenis. Vrijheid als het vermogen om verder te kijken dan waar we nu staan. En daarom hebben we een mooi nummertje voor jullie, Bob Dylan met I Want You.

0: Ja, welkom bij de Tuin der Lusten hier bij Omroep Castricum. We hebben een gast aangeschoven en dat is oom Henk. Henk Nuis.
1: Hey, dag Kees.
0: Hey. Welkom bij de Tuin der Lusten en fijn dat je er wilde zijn. Helemaal in een mooi pak. En nou, voordat we echt beginnen, dan laat ik hem toch maar weer even draaien. Van wie ben jij er eentje?
2: Hey. Van wie ben jij er eentje?
0: Ja, van wie ben jij er eentje, oom Henk?
1: Nou, ik ben een broer van jouw moeder. En vandaar dat ik je oom ben.
0: Ja.
1: En ik ben er eentje van Nuis, van het gezin uit Limmen.
0: Ja.
1: En het beroemde gezin, laat ik het zo maar zeggen. Eentje van Anton Nuis en Suze Koes. En ik heb 10 zussen en 4 broers voor degene die het nog niet weten. Maar de meesten weten dat wel.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja, dat is altijd, als ik dan aan iemand vertel dat mijn moeder 1 van 15 is, dan dat maakt al gelijk heel veel indruk.
1: Dat krijg ik ook meestal wel te horen. Ja. Dan zeggen ze, je moet een groeten krijgen van je zus. Je kwam je zus tegen.
0: Ja.
1: En dan zeg ik altijd, welke?
0: Ja.
1: Ja, dan zeg ze, ja, eentje. Ja, dan zeg ik, noem er eens één.
0: We hebben
1: wat keus.
0: Ja, we hebben genoeg keuze. En dat was ook, moet ik eerlijk toegeven, vroeger altijd met de verjaardagen was dat altijd een... Een dolleboel, een gezelligheid vond ik altijd. Heel, was dat wel heel speciaal, omdat dat we dat altijd zo konden vieren, denk ik. En dat, dat kijk ik altijd wel mooi op terug. U heeft een mooi pak aan, hè, voor vandaag. Dus voor de mensen thuis, ik zal even de webcam goed doen. Kijk. Dan, nu staat de webcam goed. Dus voor de kijkers thuis voor de luisteraars, ja... Mooi pak, wat heeft u opgespeld?
1: Nou, ik heb gediend in het buitenland, dus ik ben een veteraan, militaire veteraan.
0: Ja.
1: En ik heb gediend in Egypte, Israël, de woestijn moest teruggegeven worden.
0: Ja.
1: Ja, en dan bij terugkom, dan mag je jezelf veteraan noemen, dan krijg je de versierselen.
0: Ja.
1: En vorig jaar, vanwege mijn werkzaamheden in het dorp en sociale leven... Ben ik benoemd tot de lid van de Ridder van de Orde Oranje Nassau.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook een mooi kruisje gekregen.
0: Ja, dat is wel heel speciaal. Vooral eigenlijk beide verhalen staan niks speciaal. Ik denk dat het sowieso zo'n uitgezonden worden zal wel heel speciaal zijn. En we gaan het straks ook denk ik hebben over, want dat is ook waarom u hier voor bent. Ook even voor de Henk Nuis, de gesneuvelde...
1: Mijn oom Henk.
0: Ja, jouw oom Henk, die gesneuveld is in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Die staat ook centraal, daar gaan we het later over hebben. Maar denk ook heel speciaal om uitgezonden te worden. En ook speciaal om een lintje te krijgen dan. Hè. Dat is wel een mooie eer.
1: Nou, de uitzending, ik was voor mijn nummer. Dus geen beroepssoldaat, gewoon voor mijn nummer opgeroepen.
0: Ja.
1: En toen kwam er een mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. En daar heb ik me voor aangemeld.
0: Ja.
1: En om dan meteen toch een koppelingetje te maken naar oom Henk... en de rest van de familieleden. Was mijn moeder daar niet blij mee.
0: Nee, dat snap ik. Ja. En natuurlijk ook, want inderdaad, ik noemde oom Henk... maar het is natuurlijk ook Karel Koes. Hè, dat is eigenlijk aan de andere kant, komen we ook straks op terug. Hè,
1: ja.
0: De Duitse soldaat die ook gevochten heeft. Hè, dus twee neven tegen elkaar in de Tweede Wereld.
1: Eigenlijk hebben ze tegen elkaar gestreden, ja.
0: Ja,
1: en alleen dus... de ene zat in Rusland en de andere in Rotterdam.
0: Ja, nou, we gaan straks natuurlijk even verder praten... maar voordat het thuis straks op is, je had een verzoeknummertje. See You When I Get There, Lou Rawls. Waarom, oom Henk?
1: Nou, omdat in de tijd dat ik erheen ging, was 1982...
0: Ja.
1: En toen hadden we geen mobiele telefoons en we hadden geen cd'tjes, niks. En er was er eentje, René Groeneveld uit Rotterdam. En die had een bandrecorder mee met een bandje van Lou Rawls. En ik kende die hele zanger niet, maar dat bandje dat is daar grijs gedraaid, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En een van die liedjes, dus als ik Lou Rawls op de radio hoor... dat gebeurt niet zo vaak meer.
0: Nou, dat gaan we nu doen dan.
1: Maar dan is het meteen een
0: herinnering aan doen. Bijna een
1: tranentrekker.
0: Nou, we gaan terug naar 1982 met Lou Rawls. Here, see you when I get there.
3: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, 'cause I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening.

0: van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de reuzenpandasingel in Irugewaard. Een scooterrijder had tijdens het rijden de stoeprand geraakt, verloor de macht over het stuur en botste daarna tegen een auto die net langs reed. De scooterrijder raakte bij het ongeval niet gewond, maar is ter plaatse wel gecontroleerd en behandeld door ambulancepersoneel. Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer werkt aan de lokale verdieping van het Uitgeestermeer en de verbetering van de zwemwaterkwaliteit bij Oeverpark Dorregeest bij Uitgeest. Daar wordt een damwand aangelegd rond de nieuwe zwembaai aan het strand van het Oeverpark. De voorziening moet voor betere afscherming en doorstroming van water gaan zorgen. De ingreep zorgt voor zowel de natuurdoelen als voor een veilige zwemvoorziening. De gemeente Dijkenwaard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. Beveiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. De politie heeft in een uur tijd 16 mensen beboet voor het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde maandagochtend op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Bellen of appen achter het stuur is gevaarlijk rijgedrag en dus controleert de politie hier streng op. In maart werd op dezelfde plek ook al een controle uitgevoerd. De boete voor telefoongebruik tijdens het rijden bedraagt €440. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.

0: Ja, we zijn weer terug in de Tuin der Lusten met de Henk Nuis editie. En dit op Bevrijdingsdag. En Henk, hoe gaat het zo de eerste blokje gehad hebben?
1: De zenuwen zijn eraf, Kees. Ja. Ik praat nogal lastig, zoals je al gemerkt hebt.
0: Ja, je hebt er een beetje moeite mee. Maar ik ben blij dat het nu een beetje los begint te komen. Want, want ik had ook inderdaad, we hadden net Sound of Silence. Maar ja, deze remix was niet helemaal wat je wilde. En we hebben ook in de pauze nog even nagepraat over het Egypte-avontuur. En toen vroeg ik, wat is dat nou, een nummertje? En toen zei je van, dat nummertje betekent eigenlijk gewoon dat je aan de beurt bent. Hè? En dat je samen met...
1: Je moet dienstplichtig, je wordt opgeroepen. En dan in de volksmond was dat toen de tijd, je gaat voor je nummer in dienst.
0: Ja.
1: Dat was gewoon dienstplichtig opgeroepen van je moet komen. Dat is afgeschaft. Ze zijn er wel weer mee bezig om het een beetje op te starten.
0: Ja, dat is ook niet heel fijn. Maar ik ben natuurlijk van 88, want dit is voor mijn tijd geweest. Want wat deed je daar dan in Egypte?
1: In 1982 zijn we daar naartoe gegaan. Ik was bij de eerste lichting.
0: Ja.
1: Dus rotatie nul. We waren de eerste, werden uitgezwaaid door minister van Mierlo op Schiphol.
0: Ja.
1: We waren de eerste en op dat moment was de Sinaï-woestijn in handen van de Israëliërs, van Israël.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk heel veel oorlogen gevoerd om de woestijn. In 1978 hebben ze onder Ronald Reagan het Cape Canaveral-verdrag getekend, dat in 1982 de woestijn teruggegeven moest worden aan Egypte.
0: Ja.
1: En om dat ordelijk te laten verlopen, werd er een internationale vredesmacht neergezet, waaronder Nederland, en die moesten de MP verzorgen.
0: Ja.
1: En wij moesten erop toezien dat de Israëliërs netjes de woestijn verlieten, en de Egyptenaren die kwamen binnenlopen. Dus ik zat daar in Israël.
0: Ja.
1: En op de beurste avond gingen de Israëlische vlaggen naar beneden, de Egyptische vlaggen gingen top.
0: Ja.
1: En ik zat in het een op het andere moment, waren we in Egypte.
0: En was er dan, is er nog echt iets spannends gebeurd? Of ging dat eigenlijk heel normaal en rustig?
1: Het is allemaal best relaxed gebeurd.
0: Ja.
1: Al was niet iedereen blij.
0: Vooral de Israëliërs niet dan? Of de Egypte?
1: Nou, de bewoners. Want de een die was ervoor om bij Israël te blijven. En de ander was ervoor om naar Egypte te gaan.
0: Ja.
1: Dus in die nacht waren we met z'n allen op patrouille natuurlijk. Dus we reden met jeeps door die woestijn van nederzetting naar nederzetting.
0: Ja.
1: En dat was voor ons ook spannend, want hoe word je ontvangen? We wisten het niet, we waren de eerste, zoals gezegd.
0: Was je dan heel zenuwachtig of was het ook al van een gaaf avontuur?
1: Nou, je bent niet zenuwachtig, het is een gezonde spanning. Je gaat met z'n tweeën op pad en je gaat erin. En je ziet wel hoe dat afloopt.
0: Je doet het eigenlijk gewoon, je beleeft dat je bent.
1: En als je dan een van de dingen die avond is gebeurd, of gelukkig niet is gebeurd, is dat we kwamen in een nederzetting terecht. En werd een feest gevierd.
0: Ja.
1: Maar ik was samen op pad met een Amerikaan.
0: Ja.
1: Nou, wij Nederlanders hebben nog wel een goede naam in de wereld, maar de Amerikanen die leggen er niet overal goed in.
0: Nee.
1: Dus wij werden uitgenodigd om vooraan bij het podium te komen, bij een optreden, voor wat te drinken. En totdat ze in de gaten kregen dat wij, of mijn maatje, een Amerikaan was.
0: Ja.
1: Toen werden wij ingezijnd van, jongens, jullie moeten weg. Want als je zometeen, als ze de kans krijgen, dan pakken ze jullie.
0: Oh.
1: En wat er dan gaat gebeuren, weet je niet. Nee. En dat was vanwege die Amerikaan. En toen zijn we met begeleiding van Egyptische militairen, van hoge functionarissen, zijn we daar eigenlijk de dans ontsprongen. Dan is het niet, Kees, ik was 21.
0: Ja.
1: Dus hoe bang ben je?
0: Ja.
1: Je voel je eigenlijk een hele kerel.
0: Ja,
1: als je daar meute Egyptenaar in je nek krijgt, dan word je vrolijk.
0: Ja, dan wordt het serieus. En dus was dat ook dan de verwijzing naar de Sound of Silence dan? Of niet?
1: Nee,
0: of?
1: De Sound of Silence die heb ik later in mijn leven ontdekt.
0: Ja.
1: En ik vind het een geweldig nummer, omdat de stilte ook van 2 mei.
0: Ja.
1: Dus het geluid van de stilte. Gisteren hebben we ook weer bij het monument gestaan.
0: Ja.
1: En dan het geluid van de stilte is eigenlijk oorverdovend. En is gewoon een geweldig moment.
0: Ja.
1: En dan zie ik een beetje het lied zo, dat er is heel veel hectiek in de hele wereld. Ook om ons heen, in de nabijheid. En dan het wilde van die zanger, want hij kan geweldig zingen. Het rustige, maar dan ook het hele zware moment erin, dat hij zo staat te bulderen.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel een beetje de contrasten van tegenwoordig. dat het ene moment is het allemaal leuk en vredig.
0: Ja.
1: En het volgende moment is er weer iemand die helemaal over zijn theewater gaat. En dat je zegt van joh, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt er?
0: Ja.
1: En dan die Sound of Silence, wat ik zeg, die 2 minuten die we gisteren ook weer gedaan hebben.
0: Ja, dat is wel heel speciaal.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is wel heel indrukwekkend.
0: Ja, ik heb dat zelf ook in andere plekken meegemaakt gisteren. En dan, ik denk dat het toch belangrijk is. En toch fijn is om dat... Mee te maken. Het is toch indrukwekkend.
1: En dan weer te realiseren wat er allemaal gebeurd is.
0: Ja. En ik heb eigenlijk toevallig een bijpassend nummer dan. Freedom van George Michael die we dan nu gaan draaien. Ik denk dat het een mooie overgang is. En dan gaan we daarna nog even praten over waarom we die freedom hebben. En wat het eigenlijk toch ook over jouw oom Henk gaan hebben. En dat hierna naar Freedom en Soldier On van Direct.

0: Ja, dat was Direct met Soldier On. En we zijn alweer bijna op het einde van het eerste uur van de Tuin der Lusten. En in de tweede uur komt natuurlijk nog De Stem. We hebben de Mutante Mug, die heeft net nog een mooie woordenspektakel ingediend. Running Team aangesloten, dat allemaal in de tweede uur. En ook nog eens, we pakken nogal blokjes Henk Nuijers erbij. Hoe gaat het?
1: Oom Henk.
0: Ja, oom Henk. Soldier On. Ook nog even een verzoeknummertje. Dat gebeurt niet vaak, dat alle verzoeknummertjes ook hier al in ons systeem staan. Maar dit gaat de goede kant op. Waarom Soldier On?
1: Nou, Soldier On werd, als ik het goed zeg, was dat 2 jaar geleden bij Veteranendag in Den Haag werd dat gedraaid. En dat maakt heel veel indruk op me. Het is ook heel toepasselijk eigenlijk een beetje het gevecht gebeuren, het oorlogsgebeuren.
0: Ja.
1: En ik vond het een geweldig nummer, heel toepasselijk.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk gewoon omdat ik het een prachtig nummer vind.
0: Nou, dat mag ook. En inderdaad ook toepasselijk. En ook toepasselijk denk ik ook wel voor de soldaten uit onze familie. Karel Koes en... Henk Nuijers. Ja. En voor Henk Nuijers is een gedenksteen, hè?
1: Mijn oom Henk is broer van mijn vader.
0: Ja.
1: En die heeft voor de oorlog gewoon zijn militaire dienstplicht vervuld. En toen brak die oorlog uit. Dus toen werd hij opgeroepen, moest hij naar de Grebbeberg. En vanuit de Grebbeberg werd besloten dat daar naar Rotterdam verdedigd moest gaan worden.
0: Ja.
1: En in die begindagen van mei 1940, dus de oorlog was net begonnen, bij de bombardementen van Rotterdam. Nou, er moest een of andere actie uitgevoerd worden en daar is hij bij neergeschoten. Dus daar is hij gesneuveld.
0: Ja, ja, want...
1: 13 mei 1940.
0: 13
1: dus
0: mei 1940, ja. Dus ja, want de Grebbeberg, dat is toevallig, heb ik de serie, het verhaal van de Tweede Wereldoorlog met Daan Schuurmans gezien. Dat is denk ik wel aan te raden. En daar wordt ook uitgebreid over de Grebbeberg gesproken. Ja.
1: Dus op de Grebbeberg is een gedenksteen.
0: Ja.
1: Of in een grote gedenksteen is dat zijn naam ook.
0: Ja.
1: En hij is uiteindelijk begraven in Rotterdam op Krooswijk.
0: Ja.
1: En daar is ook een hele hoek met gesneuvelde soldaten. Met een gedenkteken. Daar ergens ligt hij,
0: ja.
1: Ook werkelijk.
0: Ja, want weet je ook wat er nou precies dan gebeurd is? Of
1: er moest een gebouw moest ingenomen worden.
0: Ja.
1: Dus ze moesten met een bootje de rivier de Schie over.
0: Ja.
1: En daar zijn ze met een paar man in een bootje naar de overkant gevaren. En daar zouden ze dat pand in gaan nemen. Maar bij het aankomen aan de andere kant en bij het uit de boot klimmen is hij getroffen. En
0: ja.
1: is hij dodelijk geraakt.
0: Ja.
1: En toen hebben ze mee teruggenomen. Dus die verslagen heb ik allemaal. De officiële oorlogsverslag.
0: Ja.
1: Toen is hij teruggebracht naar Rotterdam. En daar in het portuarium, het ziekenhuis, daar zijn bommen opgevallen. En op dat moment was oom Henk dus als lijfelijk nog aanwezig, zeg maar. En toen is dat ziekenhuis gebombardeerd.
0: Ja.
1: Ja, toen werd het natuurlijk een rommeltje.
0: Ja.
1: Dus toen hebben ze een soort van massagraf hebben ze gemaakt op Rotterdam-Krooswijk. En daar hebben ze rondom dat graf met die grote gedenkteken, hebben ze voor elke soldaat een eigen steen met naam en initialen, alles erop en eraan.
0: Oh, wat speciaal. Ja. Daar ben ik eigenlijk zelf nooit geweest, maar wel, misschien wel de moeite waard om een keer langs te gaan. En een heel bijzonder verhaal natuurlijk. Helemaal dat ook Rotterdam uiteindelijk plat gebombardeerd is, omdat ze te laat de bommenwerpers eigenlijk hebben kunnen informeren dat Nederland zich al ging overgeven. Hè? Dus
1: ja,
0: die hebben zich gewoon te laat teruggetrokken, omdat de bommenwerpers gewoon de berichten niet hadden ontvangen. Hè?
1: Ja, dus het was 13 mei 1940 dat het al gebeurd was.
0: Ja,
1: dus in die zin heb je weinig van de oorlog meegekregen.
0: Ja.
1: Maar hij was een van de eerste overleden.
0: Heb je dan ook iets nogal meegekregen? Of hoe ging dat vroeger dan? Ik weet niet, dat is wel persoonlijk. Van wat voor man hij dan was. Of werd er dan wel of niet over gesproken?
1: Over oom Henk is heel veel gesproken.
0: Ja.
1: Maar ik heb me uiteraard nooit gekend, 1940. Dus ik ben geen 86.
0: Ja.
1: Dus dat red ik net niet.
0: Nee.
1: En het was een. Hij was voor beroep was hij metselaar. Het was een rustige jongen, kon goed leren.
0: Ja.
1: Had geen vrouw of kinderen. En het verhaal gaat dat er moesten mensen naar de overkant. Toen zou iemand met vrouw en kinderen zou in het bootje gaan.
0: Ja.
1: En toen zou die gezegd hebben, laat bij me gaan. Want als er wat gebeurt, ik ben alleen, dus ik laat niemand achter. Ja, zijn familie uiteraard.
0: Ja.
1: En helaas is dat werkelijkheid geworden.
0: Uiteindelijk laat iedereen iemand achter natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk wel.
1: Dus dat, nou ja, en dat was een hele zure appel natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan krijg je het bizarre verhaal dat tijdens de oorlog mijn vader mijn moeder leert kennen.
0: Ja.
1: En die was, dat was een Duitse, van een Duits gezin.
0: Ja.
1: En dus er komen daar twee verhalen bij elkaar. Die zijn eigenlijk met geen pen te beschrijven.
0: Nee, en daar gaan we dan wel straks even over hebben. Want ik moet een beetje afkappen, want het nieuws komt eraan. We gaan straks dan even over mijn opa en oma, hè, de ontmoeting en wat, dat, wat niet te beschrijven is in een pen. Maar nu eerst het nieuws.
2: Je luistert naar Omroep Kast.

Clemens Peters met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik. Oh.

0: concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager en Boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
3: Dit is Omroep Castricum.

Ja, goedenavond, mijn naam is Kees Veldman en welkom bij het tweede uur van de Tuin der Lusten. De plichten van de dag zijn geëindigd en nu is het tijd voor verstrooiing. Verstrooiing verwijst naar ontspanning of afleiding. In dit programma gaan we op zoek naar plezier, vertier en amusement. In het tweede uur hebben we nog de hardloopclub, of running team moet ik zeggen, Aken Sloot in de studio. De mutante mug heeft nog op het laatste moment een mooie tekst op de plank weten te brengen. En inderdaad ook nog de stem komt straks langs voor het zijn tweede deel voor de avond. En we praten straks verder over de gesneuvelde soldaten Henk Nuis en Karel Koes met Henk Nuis. Maar eerst wat tijd voor muziek.

Waar veel echtgenoten zijn, moet de oudste zich aansluiten bij de vrouw die wat positie en leeftijd betreft onmiddellijk op haar volgt. En ze moet de vrouw die kort geleden het meest in de gunst heeft gestaan, opzetten tegen de vrouw die nu de gunsten van de man geniet. Daarna moet ze partij kiezen voor de eerstgenoemde en na alle vrouwen bijeen te hebben geroepen, zonder iets te laten merken, zorgen dat de anderen de gunstelingen gaan zien als een slechte, berekenende vrouw. Als de gunstelingen een meningsverschil krijgt met de man, moet de oudste vrouw haar partij kiezen en haar tegen beter weten in bemoedigen, zodat de twist wordt verergerd. Als er tussen de man en de gunstelingen slechts een onbeduidende twist bestaat, moet de oudste vrouw alles doen wat ze kan om de twist te verergeren. Maar als ze hierna tot de overtuiging komt dat de man de gunstelingen blijft liefhebben, dan moet de oudste vrouw van tactiek veranderen en haar na verzoening tussen hen beiden streven om zich het ongenoegen van haar man niet op de hals te halen.

0: Welkom in de tuin der lusten.
1: Ja, welkom in de tuin de lusten, het tweede deel. En we raken maar niet uitgepraat, ome Henk en ik. Dus ome Henk is nog even lekker blijven zitten. En want we waren bij een soort cliffhanger, leek het wel. Want opa werd verliefd op oma of andersom of allebei tegelijk. Ik weet het niet.

0: Maar dat was ook een mooie...
1: Begin van de oorlog verloor mijn vader zijn broer natuurlijk.
2: Ja.
1: En een x-tijd later, en precies weet ik dat niet, maar toen... mijn moeder woonde in Alkmaar, maar haar vader was een Duitser. Een kwam uit Oost-Duitsland eigenlijk.
0: En haar moeder ook Duits?
1: Nee, maar de vader van mijn moeder.
0: Ja.
1: Dus mijn opa, moederskant.
0: Ja.
1: Mijn opa, moederskant. En die was Duitse soldaat en die moest de Eerste Wereldoorlog moest hij vechten in België.
0: Ja.
1: En daar is hij vandaan gegaan naar Nederland. Hij is niet terug naar tegenwoordig Polen, toen Oost-Duitsland.
0: Ja.
1: Hij is in Nederland gebleven, daar heeft hij mijn oma ontmoet. En toen heb je een schoenenwinkel gestart in Alkmaar.
0: Ja.
1: Toen was daar een bombardement bij de buren. In die oorlog 40-45. En toen zijn ze naar Heilo verhuisd. En zodoende kwam mijn vader mijn moeder tegen. En die hebben contact gelegd. Maar op het moment dat ze elkaar tegenkwamen... wist mijn moeder natuurlijk niet van een gesneuvelde broer. En mijn vader wist niet dat het eigenlijk volgens de paspoort een Duits meisje was.
0: Ja.
1: Want ze is hier geboren en opgegroeid.
0: Ja.
1: En toen die oorlog helemaal bezig was... toen werden de broers van mijn moeder die werden opgehaald... En die moesten vechten in het front. In het Kaukasusgebergte Rusland en in Afrika. En,
0: die woonden dus eigenlijk... Dus toen was eigenlijk net over hadden... Hè, ome Henk Nuijers was toen al gesneuveld. Hè, op de 13 mei, begin van de oorlog met het bootje.
1: Ja.
0: Daarna het bombardement in Rotterdam. Waardoor eigenlijk alle resten... bij elkaar wel in een soort gezamenlijk graf zijn en een herdenkplaats zijn beland. Maar daarna kwam eigenlijk is dit verhaal. En waren eigenlijk de broers die dus gewoon in Heilo woonden dan, denk ik.
1: Het was gewoon een Hollands
0: gezin. Die moesten vechten als alleen Duitse soldaten aan
1: van
0: het oostfront.
1: Van nationaliteit waren ze Duitser.
0: Ja.
1: En opa heeft geprobeerd om Nederlandse nationaliteit te krijgen voor hem en zijn gezin.
0: Ja.
1: Om de dans te ontspringen van die Tweede Wereldoorlog. Want die zag hij aankomen.
0: Ja.
1: Maar dat hebben ze hem nooit gegeven. Omdat er een pro-Duitse ambtenaar was... die niet mee wilde werken aan dat omzetten. Dat staat ook in de geschiedschrijving van Alkmaar.
0: Welk jaar hebben we het nu over?
1: Voor de oorlog, dus zeg 1938, 39.
0: Ja.
1: Toen wilde hij al Nederlander worden, maar dat is niet gelukt.
0: Nee.
1: Toen brak die oorlog uit en toen waren zij dus Duitsers. En toen werden de broers van mijn moeder, die werden opgehaald van je bent Duitser, dus je moet mee de oorlog voeren voor Duitsland.
0: En dat hebben ze ook gedaan?
1: Nou, ze werden opgehaald en dan word je...
0: Je hebt geen keus.
1: Ja, je krijgt een pak aan, want ze hebben geen militaire dienst gedaan, niks. Je krijgt een pak aan en je gaat de oorlog in.
0: Ja.
1: En opa werd opgehaald en die werd te werk gesteld in Duitsland. Dus die werd ook opgehaald. En zo bleef oma alleen achter met nog een klein broertje van mijn moeder. En mijn moeder en de zus.
0: Omdat hij eigenlijk ook een Duitser was.
1: Dat waren allemaal Duitsers, ja.
0: En wat is er, hoe zijn die mensen, wat is daarmee gebeurd?
1: Nou, dus mijn ome Bertus die is teruggekomen uit Afrika. Maar die is krijgsgevangen gemaakt door Amerika.
0: Ja.
1: En die is overgescheept naar Amerika, daar krijgsgevangen gezeten. Uiteindelijk vrijgelaten en teruggekomen naar Nederland.
0: Ja.
1: Ome Karel die is achtergebleven ergens in het Kaukasus of in Rusland.
0: Ja.
1: En ik heb een andere Duitse mede-krijgsgevangene, want hij is krijgsgevangene gemaakt door de Russen. En een mede-krijgsgevangene die wel is weten te vluchten, die heb ik gesproken. En die hebben me verteld over de laatste dagen dat die Karel heeft gesproken.
0: Ja.
1: En dat ze afscheid hebben genomen, een hele route. Ik heb daar een heel verhaal bij. Dus ik kan je een hele uur volpraten.
0: Misschien moeten we dat nog een keer andere keer doen. Maar,
1: dus Karel is in goede gezondheid, is hij erachter gelaten.
0: Ja.
1: En als krijgsgevangene van de Russen hebben we nooit meer iets van hem gehoord. En die is dus eigenlijk verdwenen in het oorlogsgebeuren.
0: Ja, dus, maar is hij dan gevangen genomen, denk ik, door de Russen?
1: Ja, hij is krijgsgevangenen gemaakt door de Russen.
0: Ja.
1: En als krijgsgevangenen en in die regio had je ook zoutmijnen en dergelijke.
0: Ja.
1: Dus het kan zijn dat hij in een zoutmijn te werk is gesteld of wat dan ook.
0: Kan van alles.
1: Het kan van alles zijn. En die mede-krijgsgevangenen die ik dan gesproken heb...
0: Ja.
1: Die werd te werk gesteld op het overladen van oorlogsbuit. Dat werd met de treinen vervoerd. En dan had je breed en smal spoor. En ik weet niet wie wel een spoor had, maar bij een grens moest dat omgezet worden op het andere spoor. En toen is je op een trein die terug Europa ingereden is, daar is hij op weten te komen.
0: Ja.
1: En zo is hij teruggevlucht.
0: Zo is hij ontsnapt eigenlijk.
1: En toen is hij ontsnapt aan de dood, kan je wel zeggen.
0: Ja.
1: En ome Karel hebben we nooit meer wat van gehoord.
0: Nee, dus dat is natuurlijk wel een... dat is natuurlijk ook wel een... heel ingewikkeld als je nooit meer... En dat is ook de zoektocht die u ook nog heeft gedaan, toch?
1: Ja, ik ben ook aan het zoeken geweest. Rode Kruis. En ze hebben in Duitsland hebben ze ook een dienst die doet... als ze weer een massagraf vinden ergens...
0: Ja.
1: Dan proberen ze dat uit te pluizen. En hij staat als vermist staat hij vermeld in die lijsten. Maar ze hebben tot op heden hebben ze nooit wat gevonden. Dus dat, ome Karel gaan we nooit meer wat. Want hij is qua leeftijd is hij sowieso overleden.
0: Ja.
1: En waar hij dan gebleven is of waar hij terechtgekomen is. En de Duitsers maakten de fout dat ze iedereen die ze vermoorden... die werd beschreven en genoteerd.
0: Ja.
1: En de Russen die deden niks. Dus nee, iedereen die doodging, die verdween ergens. En,
0: geen idee, geen spoor. Het was eigenlijk zoek in een hooiberg.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is... En dan moet je geluk, als je geluk mag zeggen... hebben dat als er ergens een massagraf open gaat... en ze komen met die militaire plaatjes... want als militair heb je een aluminium plaatje om je nek. Een tweevoud.
0: Ja.
1: Eentje om bij je achter te laten... en eentje voor aan je maatje om mee te geven... dat je kan zeggen, hij is overleden, hij is gesneuveld.
0: Ja.
1: En als er dus een graf open gaat... dan kan het zijn dat ze daar iemand vinden met een plaatje... of een plaatje vinden.
0: Ja.
1: Of meerdere plaatjes. En dan kan het zijn dat er iets bekend wordt. Maar tot zover, ik heb daar geen geloof meer in. Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, dat zal zover.
1: Dan heb je dus een huwelijk met een Duitser en een Nederlander. En de een heeft zijn broer verloren. En de ander heeft zijn broers zijn ze kwijtgeraakt. Ja. Nou, toen raakte de oorlog afgelopen. En toen zat mijn opa in Duitsland vast. En daar werd gezegd, ga maar naar huis, want de oorlog is afgelopen. Maar zijn thuis was in Heilo op dat moment. En toen heb mijn vader, die heeft tegen mijn moeder gezegd... ik ga je vader halen, jouw vader halen.
0: Ja.
1: En die is op de trein gegaan. Die zegt, Suus, ik weet niet wanneer en of ik terugkom... maar ik ga die kant op.
0: Ja.
1: En die heeft een hele... die heeft allerlei toestanden aan de hand gehaald. En die heeft mijn opa teruggesmokkeld, toch naar Alkmaar. En die man die was helemaal niet... Die was anti... Hitler, anti al die ellende, want hij was er helemaal klaar mee. En die heb weer gewoon een normaal leven gekregen in Heilo. De mensen kenden hem en die wisten dat hij niet fout was. Het was een Duitser, maar er zat verder geen kwaad in. Dus hij heeft daar gewoon nog een heel wat aantal jaren geleefd en gewoond.
0: Nou, dat is dan eindigen we met dit... ik ben er wel een beetje stil van. Het is mooi, het is een heel... verdrietig verhaal, maar het is wel hoe dat ging en wat er gebeurd is.
1: En dit in de notendop en er is nog veel meer gebeurd, maar dat, daar hebben we gewoon geen tijd voor.
0: Nee, en daarom denk ik juist, bedankt om heen dat je dit wilde delen. En ik heb ook weer heel veel weer nieuw gehoord. En ik denk dat het daarom extra belangrijk is om juist ook op vandaag te vieren wat we hebben.
1: Wat we wel hebben.
0: Wat we wel hebben en daarvan genieten.
1: Zeker weten.
0: Dankjewel, Menk.
1: Ik vond het erg leuk. Bedankt dat ik aanwezig mocht
0: zijn. Nou, altijd welkom. Dus we gaan nog een keer vervolg doen.
1: Oké, dankjewel.
0: Hartstikke leuk. Jo, doeg.

0: welkom bij de Tuin der Lusten. Henk Nuis die zit hier nog op de tribune. Maar uiteraard is het nu weer tijd voor running team Akersloot. Erik, ben je daar?
1: Kees Kanje van Goud.
0: Hey, hoe gaat het, Erik?
1: Ja, hij gaat wel soepeltjes.
0: Gaat hij weer soepeltjes? Ja, hier gaat hij ook soepeltjes.
1: Goed zo, ik hoor het al. Een drukke uitzending.
0: Ja, drukke uitzending. Mooie bevrijdingsdag. Mooi thema. Goed om van te genieten. En toch nog even met een blik naar gisteren. De dodenherdenking. En naar familiaire gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Dus ik heb weer meer en veel geleerd van mijn oom Henk over onze familieleden die... Toch een bijdrage en ook wel een mooi verhaal hebben over wat er allemaal gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Wel triest, maar wel realistisch, zo ging dat. Dat doet wel wat.
1: Zeker, dat geloof ik ook zeker. Ik moet je eerlijk zeggen, Kees, ik heb het verhaal niet gehoord. Maar
0: jullie waren natuurlijk hard aan het rennen, of niet?
1: Zeker. We hebben de kilometers weer gemaakt. Voornamelijk naar de koelkast en terug.
0: Ja, dat zijn de beste kilometers. Want hoeveel staat er op de teller dan vandaag? Biertjes dan, hè?
1: De koelkast is erg dichtbij. Ik denk dat we ongeveer... Ja, hoeveel biertjes?
0: Ja.
1: Ik weet het niet meer. Ik tel nu dubbel.
0: Ja, dat is. Want het is bij jou thuis, hè, deze keer, toch?
1: Ja, het is nu bij mij thuis.
0: Ja.
1: En volgende week weer. En volgende week hebben we dan zeg maar de avond voor de Alkmaar City Run. Hebben we hier zeg maar een soort pre-run.
0: Ja.
1: En dan gaan we elkaar een beetje uitdagen. En kijken hoe ver we kunnen gaan op die dinsdagavond. En dan proberen we woensdagavond zo scherp mogelijk aan de start te staan.
0: Oh, maar een pre-run, is dat dan goed, een pre-run? Is dat een soort warmloopje dan?
1: Het is een warm loopje, maar kijk, ja, je kent ons. We zijn best wel competitief ingesteld. Ja. Dus dan gaan we toch proberen elkaar een beetje uit te dagen. En dan toch het uiterste vergen van jezelf. En dan om dus dan die woensdag zo scherp mogelijk aan die start te kunnen staan.
0: Dat snap ik. Want wat staat er ook wat op als mensen dan wie als laatst binnenkomt bij de pre-run? Moet hij dan het eerste rondje halen? Of wat staat daarop?
1: Ja, kijk, we weten natuurlijk allemaal eigenlijk wel wie er als laatste binnenkomt.
0: Wie is dat dan?
1: Dus Pieter Veld.
0: Pieter Veld, ja, uiteraard. Pieter Veld, ja.
1: Ja. Dus altijd zo.
0: De eerste zullen de laatste zijn, hè? Dus normaal staat hij dat vooraan.
1: Ik moet je wel zeggen, het zijn wel de belangrijkste mensen die vaak te laat komen.
0: Ja. Ja, daar heeft hij wel een handje van, hè? Ja, ik kom ook altijd te laat, dus ik denk dan dat ik ook wel belangrijk mens ben.
1: Nou, Kees, vergeef je niet in Pieter, want hij is wel heel belangrijk, hoor.
0: Ja, weet ik, ja. Ja, dat, ik, ja ook een hart van goud, hè. Dus,
1: Het is echt een kanje van goud. Het is denk ik, het is de hoeksteen van ons...
0: van de samenleving.
1: Sociaal-maatschappelijke netwerk in Akersloot.
0: Ja, dat geloof ik wel. Dat is,
1: Pieter Veld is de fundering van de verenigingen van Akersloot.
0: En Pieter is natuurlijk ook de link tussen... tussen jou en mij. En mij en heel Akersloot, denk ik wel. Dus zonder Pieter had ik denk ik nooit...
1: Het is een verbinder.
0: Ja, verbinder. Ik denk dat hij wel misschien wel de basis van de call heeft gelegd, denk ik wel. Denk ik.
1: Dat denk ik wel, uiteindelijk.
0: Denk ik ook. Dus fijn dat Pieter zo mooi opgehemeld wordt. En ook nog even de Alkmaar City Run, hè, de aanstaande woensdag is dat dan. Zijn er nog kaarten nodig, of niet?
1: We gaan er weer voor. We gaan wederom een oproep plaatsen. Is er nog iemand die een kaart over heeft voor de Alkmaar City Run, voor de 10 kilometer?
0: Ja, de 10 kilometer running team Akersloot hoeft één kaart, meerdere kaarten? Of,
1: het liefst twee kaarten, één kaart zijn ook blij.
0: Één is geen, dus twee kaarten alsjeblieft voor het running team Akersloot.
1: Of 1x10 en 2x5.
0: 1x10 en 2x5, oké, want dan kun je twee rondjes of zo.
1: En dat doe je sowieso door je team. Dus 1x10 of 2x5.
0: Ja, dan hebben we 3 kaarten nodig. Ik hoop dan maar stiekem voor jullie dat er nog een paar mensen uitvallen. Dus dat ze niet heel zwaar...
1: Uiteindelijk, Kees, komt dat ook wel goed.
0: Ja, precies. En dan... Uh, hey, en uh, Ja, dus dat wordt volgende week dinsdag dus nog wel even. Nou, dan bel ik jullie dan weer even op. En dan woensdag worden we aan het klaarstomen voor de City Run. En is er verder nog aangesloten nieuws?
1: Ja, we hebben aankomende zaterdag hebben we in de Storyclub hebben we nog een live band, Reform.
0: Reform, ja.
1: Reform optreden. Die beginnen om 8:30.
0: Ja.
1: Rockband, coverband. En die, ja, die spelen de mooiste alternatieve hits die er maar zijn.
0: Kijk, dus dat wordt genieten in Reform in de...
1: In Story Club.
0: In de Story Club, sorry, ik kom er even niet op. Dankjewel voor deze... En ik zat ook even te denken, want de Story Club, dat is natuurlijk... ja, je hebt ook het WK komt er ook al aan, toch?
1: En dat, we hebben het er net nog over gehad.
0: Of ben ik nu te vroeg al? Want jij hebt me laatst een beetje aangewakkerd. Dus als ik een WK-wedstrijd ga kijken, dan wordt het wel aangesloten, denk ik.
1: Dat is gewoon de place to be. Op het moment dat er een wedstrijd is van Nederland op het WK, dan moet je of het EK, dan moet je gewoon bij de Story Club langskomen.
0: Ja, dat is wel.
1: Het is echt het ultieme belevenis van een. Het is bijna stadionwaardig.
0: Ja, nou, ik denk dat je beter daar kan zitten dan in het stadion zelf, dan denk ik, Erik. En dan. Of is dat niet?
1: Nou, het ligt er maar net aan. Als je niet van bierdouches houdt, nee, met een doelpunt van het Nederlands elftal, dan hoef je niet te komen.
0: Nee.
1: Maar anders ben je van harte welkom.
0: Nou, dan ik hou ervan. Dus ik ga langskomen dan. Maar dan gaan we het vast toch de komende tijd uitgebreid over hebben. Van wat dat betekent.
1: En we zouden dat vastleggen op de radio, oké? Ja,
0: ik ga dit promoten, want dat is wel belangrijk.
1: Heel goed.
0: Dus, dan zijn we er doorheen of hebben we nog andere nieuwsflits?
1: Weinig eigenlijk.
0: Nou,
1: ja, ik heb nog wel wat in de pen, maar ja, dat ligt nog een beetje...
0: Of hou je die voor volgende
1: in de kinderschoenen.
0: Er is iets in de week en dat is dus wel een mooi hangertje voor volgende week dan.
1: Die doen we volgende week dinsdag.
0: Dan doen we die volgende week en ik heb toch... wat Hollands klaarstaan. Dus André Hazes geeft mij angst.
1: Oh, heerlijk.
0: Genieten, ja. Hey, fijne avond.
1: Hey.

0: Ja, welkom in bij de Tuin der Lusten. En we zijn alweer aangekomen bij het laatste kwartier. En ja, de echte fans die weten al wat dat betekent. Dus er is weer ruimte voor de mutante mug. En de mutante mug heeft toch een heel mooi woordenspektakel neergezet. Zelfs met een, met een actueel tintje. Dus we gaan luisteren naar de mutante mug.
1: 81 jaar geleden streden de bakker en zijn zoon voor de vrijheid van het continent. Het was toen verre van gewoon. Nu gun ik vrijheid aan Oekraïne, met Poetin in de bak. Geen vrijheid voor die eikel, de bak in met die zak. En ik gun vrijheid aan Verstappen, om te kappen met zijn baan. Want die auto doet nog steeds niks en hij kan niemand meer verslaan. En ik gun vrijheid aan toeristen, om zich op een cruiseschip vol te vereten. Antivirus en E. coli. Nou, ik zou het zelf al weten. En ik gun vrijheid aan die gifkikkers, alleen op Schiphol in de play. En vrijheid aan bulterig Timmy, weer terug op open zee. Alleen geen vrijheid aan zij die zaten, aan ons essentiële monument. Op 5 mei de bak in met die bende. Een historisch mooi moment.

0: love you.
1: Ja, dat was Roxy Dekker met Sugar Daddy. En onze gast is eindelijk vertrokken uit de studio. Maar wat een mooie, speciale verhalen. En dat op Bevrijdingsdag. En daarom heeft de Tuin der Lusten ook voor het eerst een themaverhaal. Men zegt vaak dat vrijheid luid binnenkomt. Maar in de Tuin der Lusten gebeurde het anders. Daar stond een poort die nooit echt op slot was. Maar waar toch jarenlang omheen werd gelopen. Niemand wist waarom. Zo was het gewoon gegroeid. Op een dag lagen de sleutels in het zand, roestig stil. Niemand had ze horen vallen. Sommigen liepen meteen door, anderen bleven staan. Een hand op het hek, alsof ze eerst wilden voelen of het echt niet meer tegenhield. Vrijheid bleek geen route te hebben, geen bordjes, geen lint om door te knippen. Ze leek meer op een pad dat zich uitsplitst, waar je soms een stap terugzet en dan merkt dat je al verder bent dan gedacht. In een vijver wisselde hemel en aarde van plaats. Blik werd richting, stilte werd beweging. Er groeide gras, maar eerst de steen lag. Maar ook vragen, zacht en levend. En misschien is vrijheid niet het einde van iets, maar het begin van het blijven kijken. De tuin sloot niet. Ze ademde. Wie goed luistert, hoort geen gejuich kreeg. Geen juichkreet, maar een uitnodiging. En dat allemaal op het einde van de Tuin der Lusten. Vanavond bedankt weer voor alle luisteraars, alle verzoeknummertjes die zijn gekomen. Zelfs luisteraars hebben we gehad vanuit het Spaanse. Dus dat is wel weer heel bijzonder. En volgende week zijn we er weer. Van 9 tot 11 op dinsdagavond. En dan... Ja, dan gaan we alweer richting het stratenvoetbal. Dus, maar voor nu, slaap zacht en bedankt voor het luisteren. Nu Trick Me van Kelly's.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager, en boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep Castricum.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
3: Dit is Omroep Castricum.

0: luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
5: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord, training en advies en Club Maris.
0: Dit is Omroep Castricum.

0: haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Je luistert naar
2: Omroep Castricum.

0: niet weg.
1: Je luistert naar Omroep Castricum.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding, persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training, voor echt resultaat.
5: Hallo, Piet Hellemans hier, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland.